Nog dankjewel, zaken weer aan een goedend korzoontje. We wensen jullie een schöne Feierabend in Drolshagen, Germinghausen. En sportier bij Big Room Blast. Nog bis 23:30 Uhr. Geht's weiter. WW Hardwell, jetzt hier. Turn up the bass.